nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Spark, de radio van bij ons.

0: En deze, mina Janneke. Och, manneke. Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut. En dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
1: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem?
0: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar roepen in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
3: Dit is Mark, met nu het nieuws en

0: op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
1: Ons land voert het onderzoek samen met Finland. Een Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. En morgen vrij zonnig bij 20 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Dagavond 10 uur valt zware verkeershinder te verwachten aan Schijnpoort in Antwerpen. Dat door de verdere afbraak van het viaduct van Merksem in het kader van de Oosterweelwerken. De Schijnpoortweg is dan tot maandagochtend in beide richtingen dicht. Daarna blijft richting Stadscentrum nog een dag afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met aanzienlijke extra hinder. Ook voor fietsers en voetgangers gelden omleidingen. Alle verkeershinder en informatie over de Oosterweelwerken vind je nog altijd op slimnaarantwerpen.be. De langere sluiting van de Premetro-tunnel in Antwerpen zorgt voor heel wat frustratie bij pendelaars en handelaars. Door nieuwe vondsten van asbest rijden er pas vanaf 10 juli volgend jaar opnieuw trams tussen beide Scheldeoevers. Reizigers klagen over langere reistijden en overvolle pendelbussen en handelaars vrezen omzetverlies nu ook de tijdelijke opening tijdens de drukke eindejaarsperiode geschrapt is. De Antwerp 10 Miles gaat volgend jaar zeker door, maar de organisatie zoekt nog naar vervoersalternatieven. De lijn moet extra maatregelen uitwerken om de hinder te proberen beperken. Heftruckspecialist Stil verhuist van Weinigem naar een gloednieuwe vestiging aan de Metropoolstraat in Schoten, vlakbij de Hoogmolenbrug. Deze week nemen de technici hun nieuwe werkplaatsen in gebruik. Later dit jaar volgen dan de commerciële en administratieve medewerkers. Het bedrijf telt 170 werknemers, van wie velen in de regio wonen. Stil keert zo terug naar Schoten, waar het zijn activiteit in ons land ook ooit begon, destijds in 1985. Op zondag 8 november vindt in Ekeren opnieuw de Ekerrun plaats. Deelnemers kunnen 5 of 10 kilometer lopen door het natuurdomein Muisbroek. Voor wandelaars en gezinnen is er een parcours van 2 kilometer uitgestippeld. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Uitslapen is weer voor een andere zondag, want de start is voorzien om 10 uur 's ochtends.
3: Lekkende daken? Die komt aan Michielse en Zonen voor je maken. Kijk op michielse.be. A. Michielse en Zonen. Uw dak, sinds 1938, ons vak.

0: privé-sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
1: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
2: Een goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende. Dat blijkt uit cijfers van de zorginspectie in het Nieuwsblad. Het gaat dan om opvangplaatsen waar te weinig begeleiders zijn, maar ook waar kinderen echt gevaar lopen. Omdat de poortjes bijvoorbeeld niet goed worden afgesloten of begeleiders niet weten wat ze moeten doen in noodsituaties. Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. 2 op de 3 Belgen vinden jonge werknemers overgevoelig en minder weerbaar. Vooral 55-plussers. Dat blijkt uit een rondvraag van de onafhankelijke ziekenfondsen. De jongere werknemers geven ook zelf aan dat ze meer mentale druk voelen. Volgens experten, omdat die generatie geleerd heeft om meer op hun mentale gezondheid te letten en sneller hulp te zoeken. De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen

0: haar vluchten van en naar Israël, zolang het onderzoek loopt naar het incident van gisteren. Een co-piloot stak tijdens een vlucht de piloot neer. Passagiers konden de dader uiteindelijk overmeesteren. Israël gaat uit van terreur en denkt dat de dader van plan was om het vliegtuig te laten neerstorten. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest dus de steun van zijn eigen land. De Zwitserse bond had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar nu zijn er toch wat te veel incidenten geweest op korte tijd, zeggen ze. Zo stelde Infantino voor om een deel van het WK te verkopen aan privé-investeerders. De dag begint met regen in het oosten, opklaringen in het westen en centrum van het land. Maar geleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté, zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een zoveelste aanslag met een explosief in Antwerpen zijn afgelopen nacht 6 mensen naar het ziekenhuis gebracht, onder wie een peuter van 1,5 jaar. Rond middernacht ontplofte een explosief aan een voordeur in de Columbiastraat in de wijk Luchtbal. Er ontstond een kleine brand die bewoners en buren zelf probeerden te blussen. De 6 mensen zijn uit voorzorg opgenomen wegens mogelijke rookintoxicatie. De politie onderzoekt de aanslag. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt. De Antwerpen heeft meer dan 30 katten gered uit een zwaar verwaarloosde woning in Ekeren. Na verschillende klachten uit de buurt kreeg de politie toestemming van de onderzoeksrechter om het huis te betreden, want de bewoners wilden niet meewerken. Binnen troffen agenten beschimmelde muren met urine doordrongen vloeren en een vliegenplaag aan. De dieren zijn overgebracht naar verschillende opvangcentra in de omgeving. De districtstraat van Borgerhout vraagt het Antwerpse stadsbestuur om de verkoop van Borgerhub te herbekijken. Het voormalige vredegerecht aan de Turnhoutse baan biedt onderdak aan ondernemers, kunstenaars en verenigingen. Alle partijen, behalve Vlaams Belang, steunden een motie. Districtsburgemeester Mariam El Osri vraagt overleg met de gebruikers en wil duidelijkheid over de verkoop. Volgens het district is Borgerhub veel meer dan zomaar een gebouw. In Schouwburg-Noord in Merksem vindt tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid ook een welzijnsbeurs plaats voor 55-plussers. Die 10-daagse duurt van 1 tot en met 10 oktober. De welzijnsbeurs is op 7 oktober in de namiddag. Bezoekers ontdekken tijdens het evenement lokale organisaties die werken rond gezondheid, thuiszorg en eenzaamheid. Op 7 oktober geeft actrice Leem den Dievel een lezing over omgaan met tegenslagen en zorgt muzikant Alex H. Smith voor een bijzonder concert. Voor lezing en optreden moet je vooraf inschrijven, maar de toegang tot de beurs is gratis.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onze jongens zijn verzot op de sandwiches van Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.
1: De rug naar de muziek. Met minimaal 5.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 8 uur.
2: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Annelien de Sadeleer van de inspectie.
3: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
2: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkel band en het terugsturen van veroordeelden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
4: Gisteren begrepen dat van wie van buigingbrengen ziet ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
2: Er slapen nu dus meer dan 660 gedetineerden op de grond. Op dit moment vorig jaar was dat de helft. De KU Leuven lanceert een app om kankerpatiënten te helpen met concentratieproblemen. Want door de behandeling is dat moeilijker en vergeten ze gemakkelijker dingen. Sabine de Bree kreeg zelf borstkanker. Zij ontwikkelde de app.
5: In de app zijn verschillende zaken beschikbaar. Dus het eerste is eigenlijk beter begrijpen waarom dat die klachten er zijn en wat de oorzaken zijn en wat er zou kunnen helpen. Daarnaast kun je eigenlijk voor jezelf in kaart brengen hoe jij het momenteel doet rond bewegen, rond voeding enzovoort. En waar je eigenlijk ideaal gezien naartoe zou kunnen gaan.
2: De app heet Claro, dat schrijf je met een C. Hij helpt onder meer met yoga, slaaptechnieken en denkoefeningen. Voor wie kanker heeft of had, is de app gratis. Elon Musk gaat voor het Amerikaanse ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering,

0: Begeleidelijk stijgt ook daar de kans op wat regen, maxima rond 20 graden. Morgen en in het weekend is het vrij zonnig bij zo'n 20 graden.
1: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Dagavond 10 uur valt zware verkeershinder te verwachten aan Schijnpoort in Antwerpen. Dat door de verdere afbraak van het viaduct van Merksem in het kader van de Oosterweelwerken. De Schijnpoortweg is dan tot maandagochtend in beide richtingen dicht. Daarna blijft richting stadscentrum nog een dag afgesloten. Automobilisten moeten rekening houden met aanzienlijke extra hinder. Ook voor fietsers en voetgangers gelden omleidingen. Alle verkeershinder en informatie over de Oosterweelwerken vind je nog altijd op slimnaarantwerpen.be. De gemeente Kapellen zoekt een nieuwe algemeen directeur. Die krijgt de leiding over zo'n 300 medewerkers van de gemeente en het OCMW en moet de brug vormen tussen het gemeentebestuur en de administratie. Kandidaten kunnen solliciteren tot en met 3 november. Daarna volgen nog een schriftelijke proef, een assessment en een mondeling gesprek. Meer informatie staat op kapellen.be/vacatures. In de Jongelingstraat in Antwerpen is een nieuwe basisschool voor buitengewoon onderwijs officieel geopend. De COCA basisschool type 2 biedt onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking. Begin september zijn er 35 leerlingen gestart. De nieuwe school moet de druk op de jarenlange wachtlijsten in het buitengewoon onderwijs helpen verlichten. 8 leerlingen van het Mater Salvatoris Instituut in Kapellen hebben de mini-onderneming M-Protect opgericht. Ze verkopen daarmee 2 veiligheidskits. 1 voor wie alleen op straat is en 1 voor noodsituaties in de auto. Beide kits kosten 10 euro en bevatten praktische hulpmiddelen voor in geval van nood. De leerlingen stellen hun producten voor op 11 en 18 oktober op de Jaarmarkt in Putten.
3: Je gevel laten bekleden? Met A. Michielsen en Zonen ben je 100% tevreden. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
1: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
2: Argenta. Zo simpel kan het zijn. Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
3: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
4: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
5: Vertel, mijn zoon, was het de drank?
4: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
5: Begrijpelijk. Bettien, wees gegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
6: Halleluja, de verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
7: Keer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
8: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Brasschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
9: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 9 uur.
10: Goedemorgen. 1 op de 20 naschoolse opvangplaatsen voor kleuters scoort onvoldoende, blijkt uit cijfers van de zorginspectie. Het gaat dan om opvang waar te weinig begeleiders zijn, maar ook plaatsen waar kinderen echt risico lopen, zegt Anneleen de Sateleer van het departement Zorg.
11: Bijvoorbeeld dat er een poortje niet goed afsluit, dus dat een kind ongezien de opvang zou kunnen verlaten. Niet dat dat effectief gebeurt. Er kan ook vastgesteld worden dat er bijvoorbeeld personeelsleden niet genoeg weten wat ze moeten doen tijdens crisissituaties. Bijvoorbeeld dat ze niet uitgebreid hebben nagedacht over hoe ze de kinderen moeten evacueren.
10: Ruim 8 op de 10 gecontroleerde opvangplaatsen scoorden wel goed. Bijna de helft van de Vlamingen drinkt zelden of nooit alcohol. Dat is een stevige daling tegenover 4 jaar geleden. Dat blijkt uit een studie van Kom op tegen kanker. 18% drinkt nooit alcohol, 26% bijna nooit. Niet drinken wordt al maar normaler en dus ook sneller aanvaard. Uit de studie blijkt ook wel dat we te weinig weten over de gezondheidsrisico's van alcohol. In onze gevangenissen geldt vanaf vandaag een nieuwe noodwet. Een tweede versie van die van vorig jaar, omdat die er niet in slaagde om de overbevolking in de cellen aan te pakken. Veroordeelden krijgen nu bijvoorbeeld sneller een enkelband en het terugsturen van gedetineerden zonder verblijfsrecht wordt versneld. Maar toch geloven de vakbonden er niet in. Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
12: Gisteren begrepen dat van wie vandaag in de gevangenis zit ongeveer 150 mensen gaan kunnen vertrekken. We hebben 665 mensen op de grond liggen op dit moment. Men stuurt mensen naar de gevangenis in groter aantal dan dat men mensen laat vertrekken. En daar kan je alleen maar boos om zijn. De eerste noodwet vorig jaar heeft ons meer in nood gebracht dan vooruit geholpen.
10: Nog vanaf vandaag heb je je identiteitskaart nodig bij de tandarts. Want die is verplicht om te controleren wie je bent als je ziekenfonds een deel van de rekening betaalt. In ziekenhuizen bijvoorbeeld moet dat al langer. Energieleveranciers mogen ook geen zogenaamde schommelkortingen meer geven. Dat zijn grote voordelen die je krijgt op je elektriciteits- of gascontract als je naar hen overstapt. Die leveranciers komen dan bij vergelijkers bovenaan je lijst te staan, maar vaak hangen er aan die kortingen strenge voorwaarden vast. Dat mag dus niet meer. In het Brussels gewest moet je vanaf vandaag ook extra betalen als je je elektrische auto te lang aan een openbare laadpaal laat hangen. En ook dit is nog nieuw. De dienst voor inschrijvingen van voertuigen kan vanaf nu gepersonaliseerde nummerplaten weigeren als die op de een of andere manier aanstootgevend zijn. En in de VS gaat Elon Musk voor het ministerie van Defensie werken, het Pentagon. Hij krijgt medeleiding over een nieuw project om de toekomst van de manier van oorlog voeren te onderzoeken. Dat heeft defensieminister Hegseth gezegd. Hij sprak daar ook over autonome oorlogsvoering, waarbij wapens en AI zelf aanvallen kunnen uitvoeren zonder dat de mens ingrijpt. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.

0: Keurslager De Mulder in Brasschaat laten we de tijd zijn werk doen. Ons dry-aged beef rijpt wekenlang aan het bot voor een intense smaak en boterzacht vlees. Geen gewone steak, maar een unieke beleving op je bord. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
3: Elk uur vers gebakken pistolets in het weekend, daarvoor schuif ik graag aan bij Manus.
2: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus, in Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Nou, gezellig dat jullie er opnieuw waren. En dat is weer een hartstikke mooi bedrag. Momentje, ik neem vast de documenten.
1: Nou, hartstikke. Heb je dat gehoord, Louis? Denk dat dat een Hollander is. Tel uw geld nog eens.
0: Kijk, het document is ondertekend. Waarvoor dank, lieve vrienden.
1: Dat is geen gedaan, Robert. Nou, bedankt.
2: En doei.
1: Een Hollander begot. Maar wel een sympatheken, hè? Maar tel toch uw geld nog, Maurice Louis.
3: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
4: Klein mannen, dat kost geld. Jongens, mij heeft de Leo van Victoria mij een spaarplan aangeraden, want hoe vroeger dat je begint, hoe meer dat je ze kunt meegeven. En voilà, mijn spaarplan, dat haal ik bij de Leo. Mijn bingers, ja, die zal ik zelf wel maken.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
5: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 10 uur.
6: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VZW Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. De vrij nieuwe PFAS-variant TFA zit veel vaker in ons bloed dan we dachten. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek, ook bij ons. Alle proefpersonen

0: ligt nu in het ziekenhuis. De executie werd gisteren ook nog last minute uitgesteld, omdat een rechter meer onderzoek wou rond de moord waarvoor ze veroordeeld werd. Maar een hogere rechter verwierp dat uitstel later weer. Eerst nog regen, na de middag droger met opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Kies bewust voor lokaal. Bij Keurslager De Mulder geloven we in de korte keten. Wij selecteren onze producten op basis van herkomst en duurzaamheid. Zo geniet je van eerlijke, verse kwaliteit van bij ons. Ontdek ons verhaal op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Braschaat.
1: Dit is Park met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse Assisenjury heeft Carina Huygens schuldig verklaard aan de moord op haar moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. Huygens, nu 64, diende haar moeder 6 jaar geleden verdovende medicatie toe en drukte daarna een kussen op haar gezicht. Volgens de jury deed ze dat uit financiële motieven. Straks wordt haar straf bepaald, de vrouw riskeert levenslang. Antwerpen krijgt tussen 2027 en 2031 in totaal 277 miljoen euro minder uit het Vlaamse gemeentefonds. Dat is het gevolg van de besparingen door de Vlaamse regering. De stad ontving dit jaar nog 900 miljoen euro uit dat fonds. Volgens begrotingsschepen Koen Kennis bemoeilijkt de besparing de Antwerpse begrotingsgesprekken. Het stadsbestuur moet nu bekijken waar het zelf zou kunnen besparen. Een jonge bestuurster uit Merksem krijgt 8 dagen rijverbod omdat ze op de Groenendaallaan over een volle witte lijn was gereden. Voor de politierechter verklaarde ze dat ze dat deed om plaats te maken voor een ambulance. Maar die uitleg had ze eerder niet vermeld, waardoor de rechter dat klasseerde als vijgen na Pasen. De vrouw krijgt ook nog een boete en moet opnieuw slagen voor haar praktisch rijexamen.
3: Een raam in je hellend of plat dak? Ook daarin is A. Michielsen en Zonen een krak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
2: Leuk hè, die zon. Maar soms mag het toch wat minder. PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in zonwering. Van screens en zonnetenten tot terrasoverkappingen. PNM plaatst, maar herstelt ook alle merken. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
3: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedemorgen. In Antwerpen verschijnt ex-politica Siham El-Kawakibi voor de rechter, samen met haar partner. Meer dan 5 jaar geleden kwam aan het licht dat de twee gesjoemeld zouden hebben met subsidies voor de VSI2 Let's Go Urban. Ze staan terecht voor fraude en schriftvervalsing. El-Kawakibi riskeert tot 5 jaar cel. Mogelijk moet ze ook voor honderdduizenden euro's aan subsidies terugbetalen. In onze technologiesector sneuvelen door AI dan toch amper jobs. Nog maar 80 à 100 dit jaar. Blijkt uit cijfers van sectorfederatie Agoria in de Morgen. Jobs worden wel anders ingevuld. Directeur Jolies Demely van Agoria ziet de voordelen.
6: Dankzij artificiële intelligentie krijgen werknemers heel duidelijke werkinstructies. Maar ook zorgt het ervoor dat lijnen veel meer automatisch kunnen gaan verlopen. Dat verandert natuurlijk ook de rol van de werknemer in de fabriek. Maar we zitten vandaag ook al met een gigantisch tekort op onze arbeidsmarkt. Dus dat is echt ook wel nodig om die nodige productiviteit te kunnen gaan leveren.
5: Agoria verwacht volgend jaar zelfs een lichte stijging van het aantal jobs. Een Gelijke Kansencentrum Unia dient een klacht in tegen Nathan Kovnas, de omstreden onderzoeker van de UGent. Die noemt zichzelf een rassenrealist en ligt al een tijdje onder vuur na omstreden uitspraken. Volgens Unia gaan die in tegen de antiracismewet. De UGent heeft Kovnas preventief geschorst en er loopt een onderzoek. Eerst nog regen, na de middag opklaringen, maxima rond 20 graden. Morgen veel zon en 20 graden. In het weekend vrij zonnig en opnieuw 20 graden.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De uitzondering bevestigt soms de regel. De aanslag op een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft mogelijk niets met drugsgeweld te maken. Bij de explosie moesten 5 volwassenen en een peuter naar het ziekenhuis na rookinhalatie. Het was al de 4e aanslag in Antwerpen in 2 weken tijd. Volgens HLN hebben de 3 vorige aanslagen een duidelijke link met drugshandel en mogelijk met elkaar, maar ontbreekt die link voorlopig bij de getroffen familie op Luchtbal. Die ontkent zelf ook banden te hebben met eender welk aspect of eender welke persoon gelinkt aan drughandel. Het motief voor die aanslag blijft op dit moment onduidelijk. Kringwinkel Antwerpen, LBC Volwassenenonderwijs en LIGO hebben samen een nieuw opleidingstraject gestart dat medewerkers meer kansen op de arbeidsmarkt moet bieden. Een actuele student is Fatih, een man van 64, die in de kringwinkel in Brasschaat werken combineert met Nederlands leren. Elke week volgt de man in Merksem een opleiding tot winkelmedewerker en Nederlandse les. Daarna doet hij praktijkervaring op achter de kassa en bij het inrichten van de winkel. In Stabroek is een tiental onbekende tekeningen en etsen van kunstschilder Maarten Melsen ontdekt. Die kunstwerken kwamen deze zomer aan het licht tijdens het opruimen van zijn voormalige woning, waar vandalen vorig jaar hadden ingebroken. De tekeningen lagen verborgen in een oude kast en waren bij eerdere inventarisaties telkens over het hoofd gezien. Volgens de kleinzoon van de kunstenaar is het een belangrijke vondst die meer inzicht geeft in zijn werk.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Onlangs kreeg ik een ontbijtmand van Manus cadeau. Dat was puur genieten.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie. Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Kapellen en Stabroek. In Kapellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niet te kort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 12 uur.
2: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
3: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
2: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel en een boete van 24.000 euro. Ook voor haar partner vraagt het een celstraf en een boete. El-Kawakibi zou gesjoemeld hebben met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
4: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
2: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro Eijsten in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
5: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
2: Steijnen is 45. Wie de nieuwe trainer wordt, is nog niet duidelijk. Steijnen blijft trouwens wel aan als sportief directeur bij Patro Eijsten. En dan nog een bijzonder jubileum, want ons kookboek van de vroegere Boerinnenbond bestaat 100 jaar. Het eerste

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse Assisenjury heeft Carina Huygens schuldig verklaard aan de moord op haar moeder van 81 in een woonzorgcentrum in Bornem. Huygens, nu 64, diende haar moeder 6 jaar geleden verdovende medicatie toe en drukte daarna een kussen op haar gezicht. Volgens de jury deed ze dat uit financiële motieven. Straks wordt haar straf bepaald, de vrouw riskeert levenslang. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen reageert boos op de 3 maanden vertraging van de Antwerpse pre-metrowerken. Door extra asbestfondsen rijden er pas in juli volgend jaar opnieuw trams tussen de beide Scheldeoevers. Volgens het syndicaat dreigen handelaars en horecazaken zo weer belangrijke kerstinkomsten te verliezen. De organisatie vraagt extra pendelbussen en wil ook dringend rond tafel zitten met De Lijn en met Vlaams minister voor mobiliteit Annick de Ridder. Bewoners van woonzorgcentrum Cleo in Berchem kunnen voortaan virtueel door hun eigen district fietsen. Zo pas is daar een interactieve home trainer in gebruik genomen met een speciaal ontwikkelde fietsroute door Berchem. Het toestel stimuleert niet alleen beweging, maar roept ook herinneringen op. Het district heeft een 2e exemplaar aangekocht, zodat meer woonzorgcentra ervan kunnen genieten.
3: Een nieuw plat dak op uw huis? A. Michielsen en Zonen heeft alles in huis. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: Weet je waarom zoveel mensen voor Comfort Home kiezen? Omdat we respect tonen voor klant en huishoudhulp. Dankzij betere loonvoorwaarden en extra ondersteuning blijven onze hulpen gemotiveerd. En zo bouwen wij aan samenwerkingen die jaren meegaan. Comfort Home. Vraag vandaag nog je hulp aan via comforthome.be.
1: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
2: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
3: Het parket heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
2: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
4: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
2: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
5: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
2: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté, zonder confijt, dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Dat is herfstig genieten. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Het parket in Antwerpen eist 30 maanden cel met uitstel en 24.000 euro boete tegen voormalig politica Siham El-Kawakibi in de subsidiefraudezaak rond Let's Go Urban. Volgens het parket zijn overheidssubsidies via vervalste facturen naar haar eigen vennootschappen gevloeid. Het parket wil ook ruim 300.000 euro aan subsidies terugvorderen. El-Kawakibi ontkent dat ze overheidsgeld heeft verduisterd of zichzelf heeft verrijkt. Bij een steekpartij op het Falconplein in Antwerpen is een man van 44 zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd afgelopen nacht met een steekwonde in de borst naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde een tijd lang in levensgevaar, maar dat is intussen niet meer het geval. De politie arresteerde kort na de feiten twee mannen in een appartement op het Falconplein. Hun betrokkenheid wordt verder onderzocht. De Antwerpse brandweer heeft vanochtend een Chinese muntjak, dat is een klein hertachtig dier, gered uit het Loobroekdok vlakbij het Sportpaleis. Het kleine beestje was eerder al in het Albertkanaal gespot en raakte daarna in paniek. Duikers konden het dier veilig uit het water halen. De muntjak herstelt nu in het dierenopvangcentrum van Brasschaat en Capelle. Omdat de soort schadelijk kan zijn voor de natuur, wordt het dier niet opnieuw vrijgelaten. Bij de Antwerpse vestigingen van containerrederij Maersk staakt het personeel tegen de afschaffing van thuiswerk. Vanaf januari moeten alle werknemers opnieuw elke dag naar kantoor komen. Volgens de vakbond BBTK betekent dat voor sommige medewerkers 6 uur extra per week in de file. Vandaag wordt actie gevoerd in Berchem en op 13 oktober aan de Noorderlaan. De vakbond waarschuwt voor hinder bij de verwerking van containers in de Antwerpse haven. Berensgroep aan de Noorderlaan in Antwerpen is de eerste garage in het land waar automobilisten hun wagen kunnen laten keuren. De garage investeerde 200.000 euro in een eigen keuringslijn waar een onafhankelijke instantie 2 dagen per week controles uitvoert. Zo moeten bestuurders niet langer uren aanschuiven bij een keuringsstation. Vanaf 2028 kunnen ook andere erkende garages onder bepaalde voorwaarden autokeuring aanbieden.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Het ontbijtbuffet bij Manus Bis is om duimen en vingers bij af te likken.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Ma, die juwelen. Gonna de Robert.
1: Maar schat, ik die kinderen zo moeilijk afstaan van doen.
0: Het ligt er toch maar te liggen. Doe het er iets plezant mee.
1: Wat dan?
0: De kroes, een hond, een evenring begot.
1: Robert de Nixpeer, zeg
0: de. Ja, de Robert pakt zijn tijd en zegt wat je het best kunt. Bijhouden, verkopen of veranderen.
1: En dat is betrouwbaar?
0: Anders zou ik dat niet zeggen, hè, ma.
1: Allee, we gaan er de Robert.
2: Vragen over goud en zilver? Maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten? Doen we niet. Je de beurs uitleggen van A tot Z? Doen we wel.
4: Bezoek onze Braschaatse Argenta-kantoren in Mariaburg, Centrum en Maria Terheide.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
6: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
7: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
6: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
8: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
6: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsde in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
9: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
6: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsde is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
5: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De uitzondering bevestigt soms de regel. De aanslag op een woning in de Antwerpse wijk Luchtbal heeft mogelijk niets met drugsgeweld te maken. Bij de explosie moesten 5 volwassenen en een peuter naar het ziekenhuis na rookinhalatie. Het was al de 4e aanslag in Antwerpen in 2 weken tijd. Volgens HLN hebben de 3 vorige aanslagen een duidelijke link met drugshandel en mogelijk met elkaar, maar ontbreekt die link voorlopig bij de getroffen familie op Luchtbal. Die ontkent zelf ook banden te hebben met eender welk aspect of eender welke persoon gelinkt aan drughandel. Het motief voor die aanslag blijft op dit moment onduidelijk. De Antwerpse Zoo verliest haar jaarlijkse Vlaamse subsidie van 1 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Broens bekendgemaakt. De maatregel maakt deel uit van het nieuwe begrotingsakkoord en de daarbij horende besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Volgens Broens moet de dierentuin voortaan financieel op eigen benen staan. In totaal moet de minister ruim 9 miljoen euro besparen op allerlei subsidies. In Schoten respecteert 90% van de bestuurders de snelheidslimiet rond te werken aan de Vilderslei, dat meldt de lokale politie. Tijdens 12 controles zijn ruim 9400 voertuigen gecontroleerd en slechts 978 overtredingen vastgesteld. De politie houdt ook extra toezicht op de omleidingsroutes, schoolomgevingen en op het zwaar verkeer. Rond te werken geldt altijd een maximumsnelheid van 30 km per uur, ook buiten de spitsuren. In Schoten hebben meer dan 1100 leerlingen deelgenomen aan de jaarlijkse scholenveldloop in het park van Schoten. Leerlingen uit 15 basis- en secundaire scholen liepen mee. Het Sint-Michiels College en Sint-Lutgardis wonnen de bekers voor de beste prestaties. Bij de aflossing voor ouders en leerkrachten ging de overwinning naar het Sint-Cordula-instituut. Een 50-tal vrijwilligers hielp het evenement in goede banen leiden. In Maria ter Heide in Braschaat vindt deze zaterdag 3 oktober een avondmarkt plaats. Van 5 tot 10 verwelkomen lokale handelaars en creatievelingen alle bezoekers in de kerkendreef. De organisatie is in handen van middenstandsvereniging Maria ter Heide. Details staan op hun website en Facebookpagina.
3: Je dak ontmossen, snel en professioneel? Voor A. Michielsen en Zonen is niks te veel. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak sinds 1938 ons vak.

0: mooie tuin begint met een goed plan en een partner die je kan vertrouwen. Bij Green Quality begeleiden we je, van ontwerp tot aanleg of onderhoud. Met ervaring, vakmanschap en oog voor detail creëren we buitenruimtes waar je jarenlang van geniet. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relax in je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Je zou het niet zeggen als je mijn atletisch lijf ziet, maar een mens wordt toch wat ouder. Dus heb ik een pensioensparen afgesloten bij de Leo van Victoria. Ik krijg wat terug van de belastingen en ik heb later een schone cent. Voilà, kan ik met de Leo nog een pint gaan drinken ook, hè? Of twee.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
3: Goed zien en er ook goed uitzien. Gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans. Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria Terheide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
4: Dit is Park met nu het nieuws en weer van 1 uur.
5: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
6: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
5: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
7: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
5: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
8: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
5: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
4: Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zometeen. Het nieuws van bij ons op de radio van bij ons.
1: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.

0: Dit is het geluid van heerlijke stoofpotjes. Zodra de dagen korter worden, halen we bij Keurslager de Mulder de smaken van de herfst boven. We hebben alles wat je nodig hebt voor een portie gezelligheid op tafel. Laat die herfst maar komen. Keurslager de Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Het parket in Antwerpen eist 30 maanden cel met uitstel en 24.000 euro boete tegen voormalig politica Siham El-Kawakibi in de subsidiefraudezaak rond Let's Go Urban. Volgens het parket zijn overheidssubsidies via vervalste facturen naar haar eigen vennootschappen gevloeid. Het parket wil ook ruim 300.000 euro aan subsidies terugvorderen. El-Kawakibi ontkent dat ze overheidsgeld heeft verduisterd of zichzelf heeft verrijkt. De Antwerpse brandweer heeft vanochtend een Chinese muntjak, dat is een klein hertachtig dier, gered uit het Loobroektok vlakbij het Sportpaleis. Het kleine beestje was eerder al in het Albertkanaal gespot en raakte daarna in paniek. Duikers konden het dier veilig uit het water halen. De muntjak herstelt nu in het dierenopvangcentrum van Brasschaat en Capelle. Omdat de soort schadelijk kan zijn voor de natuur, wordt het dier niet opnieuw vrijgelaten. In Brasschaat kunnen vrijdag voormiddag opnieuw luide knallen te horen zijn van op het groot schietveld. Ontmijningsdienst DOVO zal daar dan explosieven gecontroleerd vernietigen. Het militaire domein strekt zich uit over Brasschaat, Brecht en Wustwezel. Defensie heeft de omwonenden vooraf gewaarschuwd en benadrukt dat er dus geen reden is tot ongerustheid. De Wednesday Night Jams Band is al 10 jaar actief in Schravenwezel en trok nu voor het eerst naar de Silo in Weinigem. Daar is een muzikaal proefproject georganiseerd met onder meer Italiaanse muzikanten en jonge zangtalenten. Onze reporter Brenda was erbij en sprak met de zangers Dirk Kassiers en Erik Hozes.
3: Zeg, wat hebben jullie vandaag gebracht?
4: Je weet, de Wednesday Night Jams, of je weet niet, dat is een project dat we eigenlijk meer dan 10 jaar geleden in Schravenwezel zijn begonnen. En dat is funky muziek, soul muziek, meer dan richting wat rockachtige dingen. Hey, Hard to Handle hebben we niet gedaan.
5: Oh ja, dat is juist, dat wil ik eigenlijk ook nog doen. Ballads, soul,
4: Echt, ja, een beetje dingen die we echt graag doen. Voilà.
3: Wat staat er allemaal nog op de planning?
5: Goh, we zijn van alles bezig, Erik. 100 jaar pop om één ding te noemen.
4: Ja, want dit is eigenlijk voor mij een soort laboratorium. Wij starten vanaf januari met een toerke, want het seizoen daarna beginnen we echt te toeren, 100 jaar pop, waarin dat we effectief 100 jaar, dat is dus echt alles, dat proberen we in 2 uren te pompen. Ja. Maar dat is dus echt zowel Britse pop als funk, als protestsongs, als Belgische pop.
5: Jazz, kroners, we zijn ook met vier zangers, mogen we zingen wie? Jij, Erik Goossens, ikzelf, de Jean Bosco Safari en Nathalie Meskens gaan ook meedoen.
3: En waar kunnen de mensen tickets vinden?
4: Ah, wel, ik weet niet dat de tickets al openstaan, maar ze moeten gewoon de datum, heel een belangrijke datum, de belangrijkste uit hun leven, 29 mei 2027, staan we eigenlijk, is het een première, in de Stadsschouwburg 100 jaar pop.
6: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
7: Voor de koffiekoeken van Manus maak ik met plezier een ommetje.
6: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus. In Brasschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: Wat is het verschil tussen de verf van de verfkerk en die van de andere? Juist. Dus waarom meer betalen als je dezelfde kwaliteit dichtbij goedkoper kan kopen? Alweer juist. De Verfkerk heeft alle grote verfmerken, maar ook alle verfgereedschap, behang, vloerbekleding en raamdecoratie. Je zou wel gek zijn om ook eens niet bij ons te komen kijken. De Verfkerk, Kruiningenstraat 88 in Schoten of op deverfkerk.be. De Verfkerk. Grote merken, kleine prijzen.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: Een huishoudhulp in huis moet gewoon goed aanvoelen. Daarom zoekt Comfort Home altijd de juiste match. Veel van onze hulpen werken al jarenlang bij hetzelfde gezin. En omdat wij goed voor hen zorgen, zorgen zij goed voor jou. Comfort Home. Ontdek het verschil op comforthome.be.
3: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
4: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen. De meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
5: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteerde die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
4: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
6: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
4: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
7: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
4: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: zoek naar culinaire inspiratie voor vanavond? Bij Keurslager De Mulder helpen we je graag op weg. Ontdek meer dan 100 heerlijke recepten op keurslager-demulder.be. Keurslager De Mulder op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij de Antwerpse vestigingen van containerrederij Maersk staakt het personeel tegen de afschaffing van thuiswerk. Vanaf januari moeten alle werknemers opnieuw elke dag naar kantoor komen. Volgens de vakbond BBTK betekent dat voor sommige medewerkers 6 uur extra per week in de file. Vandaag wordt actie gevoerd in Berchem en op 13 oktober aan de Noorderlaan. De vakbond waarschuwt voor hinder bij de verwerking van containers in de Antwerpse haven. In Brasschaat is de eerste steen gelegd van het nieuwe hoofdkantoor van brandweerzone Rand aan de Sint-Jobse Steenweg. Dat gebouw wordt het centrale punt voor administratie, logistiek en ondersteuning van de 19 brandweerposten. Er komen ook speciale ruimtes om grote incidenten en crisissituaties te coördineren. De nieuwe locatie ligt vlakbij de E19 en moet in oktober volgend jaar klaar zijn. In Kapellen vindt dinsdag namiddag 6 oktober een jobbeurs plaats in Zaal Lux aan het Marktplein. Werkzoekenden kunnen erkennis maken met tientallen werkgevers uit de regio. Daarbij AZ Klina, de KBC, Bipost, Defensie en de politiezone Noord. Er zijn vacatures in onder meer de zorg, de bouw, de logistiek en de veiligheidssector. De jobbeurs is die dag gratis toegankelijk tussen 2 en 6 in de namiddag. Het gemeentehuis in Schoten kleurde woensdagavond roze uit solidariteit met mensen die borstkanker hebben. Daarmee steunt de gemeente de internationale borstkankermaand oktober. De actie maakt deel uit van de campagne Stronger Together van VZW Pink Ribbon. Die vraagt aandacht voor vroege opsporing en voor het belang van steun aan mensen die met borstkanker worden geconfronteerd. In Wommelgem gaat de Oelegem-Steenweg op zondag 11 oktober opnieuw open voor het verkeer. De weg tussen de Uilenbaan en de Eenhoornstraat zal dan volledig vernieuwd zijn met veiligere fiets- en voetpaden. En er kwamen ook 2 tunnels zodat amfibieën veilig kunnen oversteken. In de maand november worden nog 155 nieuwe bomen aangeplant, vooral lindebomen, om ook het groene karakter van de straat te herstellen.
3: Vernieuwen van je dakgoten? A. Michielsen en Zonen plaatst zowel kleine als grote. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Niet zo leuk, hè? Muggen en vliegen binnen.
1: PNM uit Capelle is gespecialiseerd in vliegenramen. Zo kan je genieten van frisse lucht zonder vliegen en muggen. PNM maakt vliegenramen op maat en plaatst ze. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
2: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 1 uur.
3: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakten samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
4: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
3: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel, een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en sjoemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Dietgat ziet 3 mogelijke redenen.
5: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van het infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
3: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsde in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
6: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
3: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsde is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af en er kan nog een bui vallen, maximaal rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
2: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Wildpaté zonder confijt? Dat zou zonde zijn. Daarom krijg je bij Keurslager de Mulder nu gratis confijt bij je wildpaté. Perfect als voorgerecht of bij een gezellige herfstplank. Das herfstig genieten. Keurslager de Mulder. Op de Bredabaan in Centrum Braschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht. Elke dag opnieuw.
1: Dit is Park. Met nu het nieuws van bij ons.
2: Bij een steekpartij op het Falconplein in Antwerpen is een man van 44 zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer werd afgelopen nacht met een steekwonde in de borst naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde een tijd lang in levensgevaar, maar dat is intussen niet meer het geval. De politie arresteerde kort na de feiten twee mannen in een appartement op het Falconplein. Hun betrokkenheid wordt verder onderzocht. Het parket in Antwerpen eist 30 maanden cel met uitstel en 24.000 euro boete tegen voormalig politica Siham El-Kawakibi in de subsidiefraudezaak rond Let's Go Urban. Volgens het parket zijn overheidssubsidies via vervalste facturen naar haar eigen vennootschappen gevloeid. Het parket wil ook ruim 300.000 euro aan subsidies terugvorderen. El-Kawakibi ontkent dat ze overheidsgeld heeft verduisterd of zichzelf heeft verrijkt. De Antwerpse brandweer heeft vanochtend een Chinese muntjak, dat is een klein hertachtig dier, gered uit het Loobroekdok vlakbij het Sportpaleis. Het kleine beestje was eerder al in het Albertkanaal gespot en raakte daarna in paniek. Duikers konden het dier veilig uit het water halen. De muntjak herstelt nu in het dierenopvangcentrum van Braschaat en Capelle. Omdat de soort schadelijk kan zijn voor de natuur, wordt het dier niet opnieuw vrijgelaten. Berensgroep aan de Noorderlaan in Antwerpen is de eerste garage in het land waar automobilisten hun wagen kunnen laten keuren. De garage investeerde 200.000 euro in een eigen keuringslijn waar een onafhankelijke instantie 2 dagen per week controles uitvoert. Zo moeten bestuurders niet langer uren aanschuiven bij een keuringstation. Vanaf 2028 kunnen ook andere erkende garages onder bepaalde voorwaarden autokeuring aanbieden. In Maria ter Heide in Braschaat vindt deze zaterdag 3 oktober een avondmarkt plaats. Van 5 tot 10 verwelkomen lokale handelaars en creatievelingen alle bezoekers in de kerkendreef. De organisatie is in handen van middenstandsvereniging Maria ter Heide. Details staan op hun website en Facebookpagina.
3: Wat vinden mensen van patisserie Manus?
4: Ons zondagontbijt, dat komt altijd van bij Manus.
3: Vers brood, krokante pistolets of heerlijke patisserie? Het is lekkers van Manus. Patisserie Manus in Braschaat, Capellen en Stabroek. In Capellen en Stabroek ook met degustatieruimte.

0: tuin is een plek om van te genieten, zowel thuis als op je bedrijf. Kies daarom voor Green Quality. Van ontwerp en aanleg tot professioneel onderhoud. Eén ervaren team, één aanspreekpunt, één passie voor kwaliteit. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
1: Bij ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
3: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
4: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
5: Dag Robert. Stoeren we niet?
6: Nee, kom binnen.
5: Onze kleine is roekbaar.
6: Hallo.
5: Die is een kettingetje van zijn commune. Hè? Dat past niet meer. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
6: 1924 euro.
7: Zoveel. Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, here I come.
8: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93.
9: Dit is Park. Nieuws en weer van 1 uur.
10: Goedemiddag. Er is een grote internationale drugsbende opgerold. Die werkte via Brussels Airport in Zaventem. De Belgische, Nederlandse en Franse politie pakte samen in totaal 23 verdachten op bij 27 huiszoekingen, de meeste in ons land. Het onderzoek begon na de vondst van 30 kilogram cocaïne in Zaventem, vertelt Anne Berger van onze federale politie.
11: Het parquet heeft een onderzoek geopend en dan hebben we eigenlijk gemerkt dat er een hele netwerk van verdachten achter zat die eigenlijk passagiersvluchten boekten, bagage meenamen met drugs aan boord. En dan eens in België recruteert die organisatie andere mensen in om die bagage van de bagageband te gaan halen. Zij kochten daarvoor een heel goedkoop ticket, maar ze namen nooit een vlucht.
10: Bij de huiszoekingen nam de politie ook meer dan 57.000 euro cashgeld, 8 voertuigen en meerdere vuurwapens in beslag. Op het proces tegen ex-politica Siham El-Kawakibi in Antwerpen vraagt het Openbaar Ministerie 30 maanden cel met uitstel. Een boete van 24.000 euro en een verbeurdverklaring van 300.000 euro. Ook voor haar partner wordt een celstraf en een boete gevraagd. Volgens de procureur manipuleerde El-Kawakibi bewust facturen en joemelde ze zo met subsidies voor haar VZW Let's Go Urban. De zaak kwam meer dan 5 jaar geleden aan het licht. In verschillende scholen in en rond Luik is een spontane actie van studenten uitgebroken. Het gaat er hier en daar stevig aan toe. Studenten gooien met van alles en steken dingen in brand. De Luikse politie meldt dat er veel schade is. Studenten blokkeren ook schoolgebouwen. Het protest komt overgewaaid uit Frankrijk, onder meer tegen het lerarentekort. Veel onduidelijkheid over de mislukte executie van een ter dood veroordeelde in Tennessee in de VS. Een vrouw van 50 kreeg 2 prikken, maar overleefde dat. Niemand snapt waarom. Toxicoloog Jan Tietgat ziet 3 mogelijke redenen.
12: Ten eerste kan zijn dat men eigenlijk een te lage dosis heeft toegediend. Het kan ook zijn dat het prikken zelf van dat infuus niet altijd goed gelukt is en dat het daar dan eigenlijk niet effectief in het lichaam terechtgekomen is zoals men hoopte. En dan tenslotte, wanneer de betrokkenen verslaafd was aan deze middelen, want dat zijn recreatief gewenste producten, dan moet je weten dat je lichaam daar tolerant aan wordt.
10: De Amerikaanse staat Tennessee schort alle executies tot eind dit jaar op. Stijn Steijnen stopt als trainer bij Patro IJsden in 1B, onze tweede klasse. Dat maakte hij zelf bekend op een persconferentie. Patro verloor 5 van de 6 wedstrijden in de competitie en bengelt daardoor onderaan.
13: Als je in het voetbal vooruit wil, dan moet je reflecteren, dag in, dag uit. Dat doe ik al 9 jaar hier. En van daaruit nemen we beslissingen die wij denken dat goed is voor de club.
10: Wie de nieuwe trainer wordt van Patro IJsden is nog niet duidelijk. Steijnen blijft wel sportief directeur. Vanmiddag en vanavond wisselen opklaringen en wolken elkaar af. En er kan nog een bui vallen, maxima rond 20 graden. Morgen krijgen we veel zon en halen we opnieuw 20 graden. In het weekend is het vrij zonnig bij 20 graden.
9: Voor Groot Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Buiten wat frisser, Keurslager De Mulder maakt het weer lekker gezellig binnen. Een dampend stoofpotje, een smaakvolle ovenschotel of een heerlijk huisbereide maaltijd. Bij Keurslager De Mulder vind je alles voor echt comfortfood. Keurslager De Mulder, op de Bredabaan in Centrum Brasschaat. Kwaliteit, vakmanschap en ambacht, elke dag opnieuw.
1: Dit is Park, met nu het nieuws van bij ons.
2: De Antwerpse Zoo verliest haar jaarlijkse Vlaamse subsidie van 1 miljoen euro. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Broens bekendgemaakt. De maatregel maakt deel uit van het nieuwe begrotingsakkoord en de daarbij horende besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering. Volgens Broens moet de dierentuin voortaan financieel op eigen benen staan. In totaal moet de minister ruim 9 miljoen euro besparen op allerlei subsidies. In Schoten respecteert 90% van de bestuurders de snelheidslimiet rond te werken aan de Vilderslei, dat meldt de lokale politie. Tijdens 12 controles zijn ruim 9400 voertuigen gecontroleerd en slechts 978 overtredingen vastgesteld. De politie houdt ook extra toezicht op de omleidingsroutes, schoolomgevingen en op het zwaar verkeer. Rond te werken geldt altijd een maximumsnelheid van 30 km per uur, ook buiten de spitsuren. In Brasschaat is de eerste steen gelegd van het nieuwe hoofdkantoor van brandweerzone Rand aan de Sint-Jobse Steenweg. Dat gebouw wordt het centrale punt voor administratie, logistiek en ondersteuning van de 19 brandweerposten. Er komen ook speciale ruimtes om grote incidenten en crisissituaties te coördineren. De nieuwe locatie ligt vlakbij de E19 en moet in oktober volgend jaar klaar zijn. In Brasschaat kunnen vrijdag voormiddag opnieuw luide knallen te horen zijn van op het groot schietveld. Ontmijningsdienst DOFO zal daar dan explosieven gecontroleerd vernietigen. Het militaire domein strekt zich uit over Brasschaat, Brecht en Wustwezel. Defensie heeft de omwonenden vooraf gewaarschuwd en benadrukt dat er dus geen reden is tot ongerustheid. De Wednesday Night Jams Band is al 10 jaar actief in Schravenwezel en trok nu voor het eerst naar de Silo in Weinigem. Daar is een muzikaal proefproject georganiseerd met onder meer Italiaanse muzikanten en jonge zangtalenten. Onze reporter Brenda was erbij en sprak met de zangers Dirk Kassiers en Erik Gozes.
3: Zeg, wat hebben jullie vandaag gebracht?
4: Je weet, de Wednesday Night Jams, of je weet niet, dat is een project dat we eigenlijk meer dan 10 jaar geleden in Schravenwezel zijn begonnen. En dat is funky muziek, soul muziek, meer dan richting wat rockachtige dingen. Hey, Hard to Handle hebben we niet gedaan.
5: Oh ja, dat is juist, dat wil ik eigenlijk ook nog doen. Ballads, soul, ja, schoon.
4: Ja, een beetje dingen die we echt graag doen. Voilà.
3: Wat staat er allemaal nog op de planning?
5: Oh, we zijn van alles bezig, Erik. 100 jaar pop om één ding te noemen.
4: Ja, want dit is eigenlijk voor mij een soort laboratorium. Wij starten vanaf januari met een toerke. Want het seizoen daarna beginnen we echt te toeren. 100 jaar pop. Waarin dat we effectief 100 jaar, dat is dus echt alles. Dat proberen we in 2 uren te pompen. Ja. Maar dat is dus echt zowel Britse pop als funk, als protestsongs, als Belgische pop.
5: Jazz, kroners. We zijn ook met vier zingers. Mogen we zingen? Wie? Jij, Erik Goossens. Ikzelf, de Jean Bosco Safari en Nathalie Meskens gaan ook meedoen.
3: En waar kunnen mensen tickets vinden?
4: Ah, wel, ik weet niet dat de tickets al openstaan, maar ze moeten gewoon de datum, heel een belangrijke datum, de belangrijkste uit hun leven, 29 mei 2027, staan we eigenlijk, is het een première in de Stadsschouwburg 100 jaar pop.
6: Een nieuw hellend dak? Dat regelt A. Michielsen en Zonen met gemak. Kijk op michielsen.be. A. Michielsen en Zonen. Uw dak? Sinds 1938 ons vak.

0: Hey, ik ben Sandy van Grandioos. Wist je dat er bij Grandioos iedere dag nieuwe items binnenkomen? Als jeansspecialist vind je bij ons de jeans voor elk figuur en lengte. Bovendien is onze hele collectie budgetvriendelijk en beschikken we over zeer ruime paskamers met airco. Grandioos, Bredabaan 207 in Bratsgaat. Parkeren kan vlot op de oude baan. Volg zeker onze sociale media.
1: Privé sauna De Clou, dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03 541 44 88. De Clou, met privéparking en vlakbij het treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 7 uur.
3: Goedenavond. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn 2 kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht, zegt Lieve Crispeels van het parket.
4: De omstandigheden van het ongeval niet helemaal duidelijk waren, heeft het parket een verkeersdeskundige aangesteld. Voor de eerste vaststellingen zou overdreven snelheid niet aan de basis van het ongeval liggen. Volgens onze laatste informatie verkeert het kind van 11 jaar momenteel nog steeds in levensgevaar.
3: Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. In Brussel wordt opnieuw geprotesteerd tegen het geweld op de LGBTQI+-gemeenschap in Turkije. De politie heeft daar de afgelopen weken meer dan 160 mensen opgepakt om, en ik quote, de waarden en normen van het traditionele gezin te beschermen. Een campagne van de Turkse regering. Koepelorganisatie Savaria vraagt dat ons land en Europa ingrijpen, zegt Thomas Jans.
5: Wij verwachten dat ze hun Turkse collega's aanspreken en dat zij vragen dat die mensen vrijgelaten worden, maar ook bijvoorbeeld dat zij toezien op de situatie van die mensen in de Turkse gevangenissen en dat zij blijven steun geven aan mensenrechtenorganisaties uit Turkije, zodat de democratie in Turkije ook kan blijven bestaan.
3: Code rood voor noodweer in het oosten van Spanje, nadat de afgelopen dagen ook al het zuiden getroffen werd. Vooral in Castellón en Valencia wordt veel regen verwacht, zo'n 200 liter per vierkante meter. Parken en begraafplaatsen zijn er gesloten en in sommige scholen worden de lessen geschrapt. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
2: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Jongen, jongen, wij gingen ook eens skiën. Knots ik daar toch wel niet van die berg af, zeker? Lost hospitaal binnen. Alle chance dat we een reisverzekering hadden bij de Leo van Victoria. Want die van ons, die kan wel skiën, maar niet met een notte rijden. Dus hebben ze ons met onze notte naar Roos gebracht. Dat is een gerief, hè, zo'n Leo.
1: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria Terheide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
2: Weet je wat het mooiste is aan huishoudhulp zijn? Die glimlach als je klaar bent. Bij Comfort Home zorgen ze ook voor jou. Je verdient meer dan gemiddeld en krijgt tot 8 euro maaltijdchecks per dag. Zin in een job waar je gewaardeerd wordt? Comfort Home. Solliciteer via comforthome.be.
3: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 8 uur.
4: Goedenavond. De jury van het assiseproces in Waardamme heeft zich teruggetrokken. Op dit moment bespreken ze of Chris van Haverbeke schuldig is aan dubbele kindermoord en over de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Journalist Klaas Daneel heeft dat proces gevolgd.
5: Over de eerste twee zaken is er weinig twijfel. Van Haverbeke heeft dat ook bekend. Ook zijn advocaat vraagt aan de jury om op die vragen gewoon ja te antwoorden. Het grootste discussiepunt zit zich wel nog in die derde vraag over de moordpoging. De advocaat vraagt eigenlijk om daar nog altijd nee op te antwoorden.
4: Het laatste woord in dat proces was voor Van Haverbeke. Hij heeft gezegd dat het hem spijt en dat hij de klok terug zou willen draaien. In Halle bij Brussel is een kind van 11 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat gebeurde gisteren en het parket bevestigt dat nu. De papa van het gezin reed met zijn twee kinderen de Brusselse ring op en raakte van de weg. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren wordt nog onderzocht. De man zou niet te snel gereden hebben. Federaal mobiliteitsminister Kruk heeft een oplossing klaar voor de geluidsoverlast door Brussels Airport. Een van de aanvliegroutes wordt daar sinds een jaar meer gebruikt en dat zorgt voor een pak meer overlast in de buurt. Meer dan 40 gezinnen trokken daarvoor naar de rechter. De oplossing is nu dat vliegtuigen hoger moeten komen aanvliegen en steiler moeten dalen. En de minister zal ook in overleg gaan met de luchtvaartmaatschappijen om stillere vliegtuigen te gebruiken. We krijgen een droge avond met opklaringen en het kan afkoelen tot een graad of 9. Hier en daar is er wel kans op mist. Die blijft nog wat hangen morgen vroeg, maar daarna klaart het op en krijgen we veel zon bij een graad of 20. Ook tijdens het weekend blijft het zonnig en zo'n 20 graden.
3: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: goed zien en er ook goed uitzien gaan prima samen bij Oogwereld Jan Huismans. Een nieuwe bril of zonnebril of toch contactlenzen. Ontdek de vele trendy merken en de geweldige service aan een eerlijke prijs. Oogwereld Jan Huismans, Bredabaan 1003 in Braschaat, Maria ter Heide. Bij Oogwereld Jan Huismans zijn jouw ogen in goede handen.
1: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van 9 uur.
2: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
3: Dus meneer van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijn. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
2: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK Korte Baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
1: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: mi piace così.
1: Op zoek naar herenkleding? Bij Wieland helpen ze je graag de perfecte outfit te vinden. Herenkleding Wieland. Een familiebedrijf met een uitgebreide keuze in alle stijlen. Van een mooi passend kostuum tot vlotte casual kleding voor iedere gelegenheid. Steeds met service en in een aangename sfeer. Herenkleding Wieland in Mariaburg Brasschaat en op kledingwieland.be.
2: En deze medaillonneke, och manneke, dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de grunkplut. In dat horlogeke. Gezien begot nog niet wat duur het is. Dat mag ook weg.
3: Wel, omdat het goud zo hoog staat, is dat opgeteld 1600 euro.
2: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert den Expert. 03-226-93-93.
4: Ken jij Garden Passion? Dan ken je ook onze passie voor tuinen. Vandaag groeit Garden Passion verder uit onder de naam Green Quality. Het gekende team, de kwaliteit en aandacht voor het project blijft in de vertrouwde handen. Van ontwerp tot aanleg en onderhoud. Start je tuinbeleving op gardenpassion.be. Green Quality en Garden Passion. Passie voor tuinaanleg en onderhoud.
5: Vergeef me, heilige vader, want ik heb gezondigd.
6: Vertel, mijn zoon. Was het de drank?
5: Nee, ik ben niet naar de verfkerk geweest voor mijn verf en behang. En nu is mijn vrouw kwaad omdat ik te veel betaald heb.
6: Begrijpelijk. Bid 10 weesgegroetjes. En vanaf nu altijd naar de verfkerk gaan.
7: Halleluja. De verfkerk in Schoten. Kwaliteitsverf, schildersmateriaal, behang en vloerbekleding.
8: Bekeer u voorgoed tot de laagste prijs. Surf naar deverfkerk.be.
9: Dit is Park, met nu het nieuws en weer van 10 uur.
10: Goedenavond. Chris van Haverbeke is over de hele lijn schuldig. Dus voor dubbele moord op zijn twee dochters van 8 en 5 en voor de poging tot moord op zijn ex, de mama van de meisjes. Dat heeft de rechtbank in Brugge zo net beslist.
11: Dus meneer Van Haverbeke, u bent schuldig verklaard niet alleen aan de moord op Ona en Moot, maar ook aan de moordpoging op Astrid Gadijnen. We gaan nu de zitting schorsen tot 10 uur morgenochtend en dan zullen we de debatten hebben over de strafmaat.
10: Van Haverbeke bleef ijskoud tijdens de uitspraak. Er was geen enkele emotie op zijn gezicht af te lezen. Twee verdachten van de moord op Heidi de Schepper moeten voor assize komen. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist. Het gaat om haar toenmalige partner en een vriend van hem. Die werd eerder al veroordeeld voor moord. Een derde verdachte zou mee het lichaam van Heidi begraven hebben, maar wordt niet vervolgd. In Luik blijven de middelbare scholen morgen dicht na de studentenprotesten vandaag. Die liepen volledig uit de hand. De politie werd bekogeld met van alles en nog wat. Verkeersborden en steps werden in brand gestoken. 6 mensen werden opgepakt. Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Onvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florin Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
9: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: Leuk, hè? Zo'n rolluik, automatische poort of zonnescherm. Maar wat als het fout gaat? PNM uit Capelle is al 37 jaar gespecialiseerd in het herstellen van rolluiken. Alle soorten zonwering en garagepoorten. Ook van degenen die niet door ons geplaatst werden. Contacteer PNM voor een vrijblijvende offerte. Kijk op pnmcapelle.be.
1: Privé sauna De Clou. Dat is genieten in alle rust. Relaxen je eigen jacuzzi met zwembad of stoomcabine voor 2, 3 of 4 uurtjes. Boeken kan via declou.be of bel 03-541-44-88. De Clou, met privéparking en vlakbij treinstation en bushalte in Ekeren. Tot snel.
2: Als je heel ver bent, moet je heel luid roepen.
0: Vervelend, hè? Daarom kiest Argenta ervoor om dicht bij jou te zijn. Om je op een rustige en eenvoudige manier een antwoord te bieden op al je vragen over wonen, sparen, verzekeren en beleggen. Argenta, als enige bank met 3 filialen in Brasschaat.
3: Argenta. Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Mark, met nu het nieuws en weer van 11 uur.
5: Goedenavond. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlak bij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Lantis. Laura Stuik.
6: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afritdeuren blijven ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
5: Op dag 1 van het WK korte baan zwemmen in Azerbeidzjan heeft ons land meteen 3 medailles te pakken. Roos van Otterdijk haalde zilver op de 100 meter wisselslag en ook nog brons op de 50 meter rugslag. En ook Luca Anvo haalde een zilveren medaille. Hij deed dat op de 400 meter vrije slag. Florine Gaspar slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale van de 50 meter vrije slag. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

0: van bij ons.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Ambachtelijke slagerij Carolien Maas kom je niets tekort op je bord. Van vers vlees tot heerlijke huisgemaakte charcuterie. Alles wordt met zorg en liefde voor het vak in eigen huis bereid. Ambachtelijke slagerij Carolien Maas. Topkwaliteit aan een correcte prijs. En dat proef je. Slagerij Carolien Maas. Proef ons ambacht in Hartje Mariaburg.
1: Weet je wanneer een job echt goed zit? Als je elke ochtend met goesting vertrekt. Bij Comfort Home werk je dicht bij huis, verdien je meer dan elders en staan je kantoorcollega's altijd voor je klaar. Zin in een warme job? Comfort Home. Solliciteer vandaag via comforthome.be.
2: Jongen, jongen, jongen, waar heb ik die verzekeringspapieren nou weer gelaten? Gelukkig hebben ze daar bij Victoria Verzekeringen een oplossing voor. Mybroker.be. Daar vinden alles digitaal terug. En voor een klapje te doen, dan bel het dan gewoon naar Leo.
3: Kijk op victoriaverzekeringen.be of kom langs aan het Zegeplein in Maria ter Heide om uw verzekeringen gratis te laten nakijken. Victoria Verzekeringen. Beter zeker zijn.
4: Dit is Mark met nu het nieuws en weer van middernacht.
5: Goedenacht. In Menen is een lichaam gevonden in de koffer van een auto. Het gaat om een man die al een tiental dagen vermist was. De auto stond al een tijdje geparkeerd bij de begraafplaats tot een buurtbewoner de politie belde. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden. In Merksem bij Antwerpen zijn de afbraakwerken aan het viaduct opnieuw bezig. Deel 2 vlakbij de Lotto Arena en de AFAS-dome. En daardoor wordt het verkeer in beide richtingen afgesloten. Je houdt dus best rekening met hinder. Dat zegt bouwheer Landis. Je hoort Laura Struik.
6: De werken duren nog tot dinsdagochtend. En dus tussen vanavond en dinsdagochtend wordt er vooral lokaal heel veel hinder verwacht, omdat we daar de Schijnpoort weg afsluiten. Maar voor wie de ring neemt, is er normaal gezien beperkte hinder, want het verkeer rijdt ondertussen op de tijdelijke snelweg en de afrit Deurne blijft ook gewoon open, maar eens je beneden bent aan de afrit, moet je wel omleidingen volgen.
5: Christa Pike, de vrouw die ter dood werd veroordeeld in de VS, maar de executie overleefde, verkeert in kritieke toestand. Dat maakt haar advocaat bekend. Pike kreeg 2 spuiten met een dodelijke substantie, maar overleefde dat. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu besloten om alle geplande executies tijdelijk op te schorten. Naar het vrouwenvoetbal dan. Een pijnlijke nederlaag voor OH Leuven. Ze verloren met 5-0 van het Franse PSG in de Champions League. PSG pakt zo 3 punten en schuift op in het klassement. OH Leuven blijft steken op 1 punt. We krijgen een heldere nacht met minima tot 9 graden. Er kan ook mist opzetten. Die blijft hangen tot morgen vroeg, maar al snel wordt het zonnig bij 20 graden. Ook zaterdag start mistig met nadien zon en 19 graden. Ook zondag volop zon en een graad of 20.
4: Voor Groot-Antwerpen op FM en DAB+. En wereldwijd via onze app en radiopark.be.

Misschien maakt dit nummer het verschil voor vandaag. We hebben oren naar jouw smaak. Dit is Park, de radio van bij ons.